Stones van de Jazz met Luke John. Nee, dat is wat anders. Dat zet je aan weer Stand By Me.